0: Chaichet chalfan chanter shaw. Agus chaichin in sauru konyat kodyata lo. Shed them ravi galant agus klishti agus klik. A haku a han sauru adlish ne krik. Huk og chinyar grihi a han nehis a han la. Nar a haku chitsa tauru heti chinyang ra. Heti chin, heti chin, heti chinyang ra. Heti chin, heti chin, heti chinyang ra. Heti chin. Hit the chin and ra, hit the chin. Oh, hit your chin and ra, hit your chin, hit you, hit you. Hit your chin and ra, hit your chin, hit you, hit you. Hit your chin and ra, hit the chin. Be angry at Cormac, be a glass, listen, yeah. Yard a chish and we marlons of freedom air. Bow, ahan wo hi eki chata nis mina ruai. Na visa gwenye le groan wali shen kruai. Na shis frid galan yin yin tarn ter bala fe. Na nier frid na glanthi eg banu an le. Shed na mra vi galan te ex klishti agus klik. A haku ahan sauru adlis na krik. Hoka chit ar grihi ahan nehis ahan la. Nur a hoka chit sa tauru het a chin yang ra. Het a chin, het a chin, het a chin yang ra. Het a chin, het a chin, het a chin yang ra. Het a chin. Het a chin yang ra, het a chin. Het a chin yang ra, het a chin. Het a chin yang ra, het a chin. Het you, het you. Het a chin yang ra, het a chin. Het a chin yang ra. Hit the chin and ra, hit the chin, hit the chin and ra, hit the chin, hit the hit you, hit the chin and ra.
1: What's it, Sean? Could you fart in the gale, doctor? Chitchin' should dung a rag of forest.

0: Fáilte roimh go heagrán na seachtainasa de chartlan na bhórtha na léinn si. Tá féle los lia chléide arsúil an deire seachtainasa agus thug 1,500 duine tros ar na lán a roimh féle na bliana in irig. Agus cheapas gomach sé deas dá bhíocht a míisna ar fad a háige baile inniumh ar dros féin a thuairt ar chléide. É stóimid le agal a bhar dúis i dhéanamh Mícheál de Mura le Diarmaid Óidir Scéil ón Gomaláin i gléide. A chadóg sé cuairt ar an stúdio ansa i Mallin an Ghabhail i meán fuairt na bliana 1986. Leithead bliana ó hin anois nach mór. Thosna sé a caint ar na claisanna a bhí ar bun aige féin agus i gcéanna chairde agus iad óg i gléide.
1: Tás gut erna boher fa doch in rievni adar Michael Heden so nur wir bet gemacht de unter hele serie de in kurteracht weil wir a gna hoy kwegen ge gane de in de fen dor nu stach lobe gli hemisch nich is erna feilige so alle e puke i shagi alles maschin in hiwache in shagas stickst nit
2: kennt dort eine schein
1: kon dufsen mir dort schi tat ich kon gule gop kel fader brüul nu shaga gun shadara bin chal schi sin egen esch Hoe gaan we eens naar hier liggen zijn? Als we eens naar hier stak ze weer. En dan had ik me gedroomd naar hier niet. Ja, dat is een keer. Als ik me gegromelijke gelegen zijn. Dat kan gewoon weinig verschillen. Zijn sporten we gaan doen. Dan kan je zo nog eens klonen. Je dacht dan een keer omroepen. Die zegt, wanneer stak ik niet voor gelegen. Als ik me naar hier naar brachaken zijn. Als we gaan doen, wat je gaat. Zijn sporten we gaan doen. Wie gaan
2: we het hele stok?
1: Oh, wie. Hoe gaan we eens uren te. Tjorn op de weg drootje. Linse skuil. Als ik mijn stakker koel heb en alle jaren, dan kan ik mijn monteur lagen en zeggen, ballen horen, dan kan ik een tempel naar Hikschedding toe. Dan wil je zo gaan, na het na 40, 80 en eger. Mieke werfsessie, die al is. Werfkniek.
2: Het is toch geworden bij Skalicht, maar het is niet in het geleden, maar bij de bond Skalicht.
1: Oh, ik heb me alle vier negen bij Skalicht toen. Nu de missen die mooi kleren is, gondelgeblij kleerskool is dat ze wensken.

0: Gleich, wie ich linie doch ein und tamal, wie ich. Und nach ihnen kriege ich Pesch.
1: Sie ist ein Teil, weiß ich.
0: Nier war der Schirr, wo ich ein Echer, aber es soll ihm unter der Herr behinne, wie ich umso tamal in Amerika, da wir kann das noch keinchen geschehen, wo ich das noch keinchen geschehen will.
1: Und leubere Lien, das Maschinen.
0: Leubere Lien, da war. Da einem noch, da tobere Lien, und dann gehen wir, leckloche Lien, das Maschinen, da ging noch mal ein, wie ich alle hätte.
1: Ach, es ist doch noch... Fyr y mewr is mwy at fawr gwaith y wynt i'ch leir yn wersi'n gwrs tiaw i ysgrifft i'r baiad dod i'r
0: baiad. I ysgrifft i'r baiad. Anwyd diol fi carn bod o'n tas gwrs. Nw'r fi mis yn wersiwyd, nw'r hag mis y walw yn sgwyl. Byd i'n ca waim si'n byw fawr gynnydd sŵs ar y gnwg nw'r ardan ag nw'r ffrec y leg yn y ffer yn y baiad ystach dy mach bil yn y tram rhan hwnnw. Wel fi yn y baiad siol, fwr yn y baiad fwr y hannig o'n eil y men. Fi cwydwg o sŵn y gymach fwchyn wersi'n agus bhí na baid mhúra greibh na mótranta tag sa taal sin éim si chiad chogaig inis ach nuair bhí mis na húsar breicil banachnic agus fiachaint tacht amach bíal na trámla an óna da nó mis a chéan bháda nó ma dearach rach sé ceann amach bíal na chuin bhí mis a fhairan sunga dédís siar ó jas amach sa bharige fihe míle de míle féad amach i gheascach da ní mis siad galéir agus nuair bhí mis a tacht amhaile an scoil amra an óna dé luin Chasach na dini lín, dole drona maad. Dar no bíis sa wale dea sárna gus dea dona gus ma sin. Maala bagar an rôm uko galeir. Agus rán is digan uko hupla. Rána bach dienta sa wale rán plon bidlina gus ma sin. Agus ada sachna blienan son. Vag maala múr ar an rôm uko. Vag tocht. Agora vaa tocht lapan. Vag dienta tí no lo chán. Tí bo wawis digan. Agus pelúr lapan. Agus kult. Kult na múru troma gini dís sa wale. Doch nog zo'n kult aan de school is.
1: Zo'n meisje.
0: Doch nog vrouw en moer. Doch man haar teamplag. Doch prebaan, pastiebege, jedig. Geen zes daher. Wees je voor lo. Agus kunnen die. Maar wel. Boon buffetje hees feeën trasna. Zes lachana faas. Jedig wel kruid dangen ons ween. Agus nu hos nog die voor lo. Agus. En een deel. Bebraal het wij gisteren. Dat is een nu weer de kind.
1: Wel, heb je nog een loog in Washington dat je hebt in Jaskoch?
0: Wel, de meerdere loog, de meerdere gemerke, geloorde gemerke, de meer kudde keer aardig worden hassen en les. Agus, niet hadden goed is, nor wees je zich leren, een goede kind, maar jeller. Nor wees die niet als leren door gemerke, hem is zoals er genoeg, wel, er genoeg last als een tige gunnen is, maar als hij leeft mijn vennig, kan ik in nuller. Agus, dan niet mis je geen kinders naar haar in moeren hagen gaan maken aan goal. Wel niet aan goal, want we gaan nooit zo'n kaal gewoon staan maken.
1: Oh, ja.
0: Een gewaal schier. Dan niet mis je het geleer, we in de aandachtheids baden en wassen, dat we een keer gaan meer IC in de nere. Een baaltik, een cedric, een zo. En zo'n weer een keer nere, gaan meer een IA in de nere. Een caroni, een city, een zet zo'n taas. Een aandachtheids, agus dan ook feitelijk, Maar ik mag graag groen, ik schreef me neer, er een leen woon, en schreef me neer, ik graag groen, regioen ille. Wie ik, ja.
1: Hoog had een eigen raag, er ben gargeen een bouw dernig, hier ook dingen, en ze er liggen die merken, een bouw dernig daarin.
0: Naar bastig de teerdrappen weilen, er ik de eigen, en ja, er een poen kan ik zo de eigen, en uit dernig, ruik dernig, en ze hier ruik het hachtlees. Maar dat is niet waar. En als je hier is, hier een zoi gerine, je kan niet bij vader wat o jaswek zien. Kan ik je niet hier uit, maar we gaan zullen zo'n les. Het zie wie de vuurde, wel ik van zullen zo'n. Zijn ik jaren hoorde met hem.
2: Naar jas maar een laarsje. Diarmid Udderskool on Gumalon i Gleide, nu Jerry Hamish Udderskool marabar ahenna id, edin na laon, i caint le Michal de Mura an son, savrien naidiga shachtau si. Laur Mac Giarmid, Sinné an starí agus an túúdar leis an ainenam chéana, Diarmid Udderskool ar an saoú jas le dianaí fena leabhar nó, blúdaí i leanda. Leabhar anamhreá a thug an éachlaint donléthúir ar scéal chléide. Gan dát tá nasc anna láidir ag go Diarmid óg Udderskool leis an na leán, tuisgur ann a saolaíoch agus atógach a athair, agus bíonn sé féin siúlach ar an leán go rialta. Dunan sé thagart do chanúint chléide in na leabhar, agus nach úntach go bhfuil seanna hafadaí a gcoin an sasa radio agus canúint chléide mar a bhí fadó le chlosúnta. Bíoch na cluasa ar briorga bhinis agus si bhgéisteacht leis a dafad a dhéon Michal de Mura le máidir brnach agus í 7 mlíana is cheadar fithid sa bhlíon 98.
3: Tá máile brnach a gaintead, an chuna cána máile.
1: Tá cána máilneach?
3: Já, agus tu bhíos... De bisher gaan tieren in de eindpoosten, maar het begint. agus tú foin mar

0: going agus gan daw bimnig sulk mór is dócha ilána cána is néisio chumá gomeg bora feis na figúr son agus gomefer lanúnt is dócha leis an verber to talag dol da phobl na gael agus na gael tuchta.
1: Agus lotu na polatóri in sin, Jan, cair na polatóri nú techtí ta igin ócaid?
0: Hannah Haney can over stoke at all and Tara Grail took the dark Leary Trace Bullish Dach, V. John Connolly Lynn, Senatorio Nosness Cosgrove and so, Tha V. Angus O'Snodiglin or Madden Martian, Anachodino, Anachoporta, Egg Sula, August Footfad Natira, Homadino, the counter could Grail took the Fenahorim, Augustini, Nach will counter Grail took the Fenahorim, Comakiana, Martian, Estejun took Dune, Homas, Soka Dull, Vimer and Dini, so August Willis. Got pobble in the host winter at her law, I guess, married down to Biondini going come out, Osna Pobble Lake Sula come on, Marshall Tadini Church Tashtalo, or Hosharigo, so Ochonamara Law, I guess, so Ovoyola Velin, and you've, I guess, Ryan to her, so I said, a law, Kafiru come on, and Lord Lish Napolitori Marshin. It's untuch and Deshe Stoch, I guess, Tashi talk that will the Stoch and the Hale of Kurha, a law, I guess, Gavil, Eshtach Fach, I guess, will a reach the Sartina, Gimach, Gneve, the enter Erha. Person Bemi Dick van Achtemach is toch een fechend gegeer door Connors Nation te blijven zonder Jochischen gaan koepelen mee.
1: Agus we rud an remagera kishe chaliart fwy jan agus buin an shenan e gheilu ar na lugaine machui lawna magani bag fwy shen
0: kinsa shen fiachta sele duch gud konu na gheilne agus hamili chaint ar Vi fiachtas cheartú sáid na log anam nocha agus go mbeochan gael in an úsáid in an bhéirla dá me fáil chaint a spéirla dín éigin nú aber dá me fáil cúr postas nú péro dé go dín éigin eile ach sé tá gheis ná go mbeoch spraga an den bobl gan an leigin bhéirla úsáid dún log anam nú an sochan an leigin gaulda agus go mbeochan an leigin gael in a agus an leigin cheart an úsáid gach éin orga medí sé chaint agus sócha Few damiach den egin so son a kind of spirit agus so son glue a lug anam nacha asquail nes na hevred marshin horig shil a face is socha gwil a reached an keel an severus an irach agus an luach lesh an gwail an marhanga agus lesh a lug anam agus le is socha tig meter fad aalioch agus taach na lug anam nacha agus tug shil a face stu an cal vulimid agus it e fin uluch tada ta shi fear haach doch a ta shi shin avrin kelta ar ghine nor vien shi di kind of spirit agus egis usad na lug anam nacha beirla Marshin Shade Hoggish, Lishin Jachtason, now, Gibiachdini sauce, equipment to hurt, new galoon to hurt, Gamedi Shigusod, and the Loganam Nachagrail, and the Comor's Grafader, August and Son, it faded to sheet a macht airs, Knag Punkai, August Galtonis, Loganam Nachagwin Coma, Marshin Vedri, she knew Suez, Marahuna Ainer, Numer Agriacht, August. Timpel is toch een mile goeikeed in een of Sheen Jesus, Agus Oskion, Kied, Agriacht, Sheen Jesus, ik in Buintus. So, goed, she kon de Logan en Kikarta Gwen, Usad, Machen, so, Marshin, Tashin, big Shin Stoke, ik doe een maid, Agus Dole Dresch, Agus Bemidik, Impier Queen, Agus Gimier, Agriacht, die is toch, Takiert, Eshmond, Agus, Gekoris, Agus Katrave, Shachmas, toch, kan make Nislu. Dus na log aan een gebeurde klas dat is een uitzad dat is een goersiecht dat is gemocht mass niet zo volg die niet zo geërd aan drie aan eierocht dat is een ster dat is een kiel een halve schone log aan hem dat ik kerst de gael en maar zijn zijn is toch een bonus een jacht dat is een reist bij mij een pier gine nu een gele voor gine macht er knagpunt ai dat is achwelu alor dat is een son chino sus aan son dan jacht is dan me vallo hoe
1: zijn knagpunt ai
0: Sinné dúraché, sinné dúraché, agus a chéilú se anam an neachtaish.
1: A chéilú, sinné. Brianna, Jan, dialet, ta ma buichut san Tama Hógeal in Maidin, ta sam gúl tú grachach agus a meidza taibon agui, ach ta ma buichut as Laura Clumsa in Maidin fwy agus bemúdi beidig amach múdi caintid ís lakúlun dé fwy na lúgain amach chui amach atcha. Jan Prendergast, Jan Bainish, Jan Chogas, Jan Chogas, Jan Chogas, Jan Chogas, Jan Chogas, Jan Chogas, Jan Chogas, Jan Chogas, Jan Chogas, Jan Chogas, Jan Chogas, Jan Chogas, Jan Chogas, Jan Chogas, Jan Chogas, Jan Chogas, Jan Chogas, Jan Chogas, Jan Chogas, Jan Chogas, Jan Chogas, Jan Chogas, Jan Chogas, Jan Chogas, Jan Chogas, Jan Chogas, Jan Chogas, Jan Chogas, Jan Chogas, Jan Chogas, Jan Chogas, Jan Chogas, Jan Chogas, Jan Chogas, Jan Chogas, Jan Chogas, Jan Chogas, Jan Chogas, Jan Chogas, Jan Chogas, Jan Chogas, Jan Chogas, Jan Chogas, Jan Chogas, Jan Chogas, Jan Chogas agus tíche Skype el fod na háte agus gur maithe éisteo as do bhfuil mar chuistechan daine ar nó díarach gur chear tíche a hógeal na tíche na stáit tíche agus daine díarach go chéacha mar cead tíche a hógeal tíche a hógeal a